Pippen, lijp in de pijp, maar ik voel me rijk. Alles uit de kast. De megatonin, die ga je zo zien. Ik vlieg in de verte, over de soep. Een grote plons en ik vermaal de loep. Kletsen heen en weer als een heer in het verkeerde kelder.

Hey, de Zaanse bakken, ja net als katten. Bezweer ik feesten, de zwoele feesten. Die mag ik maken als oude geesten. Ik kou geen choco, maar ik kou wel beesten. De mooiste bruid, die heeft het goed. Ze draait haar togens

beste kwartier Batgen. Ik loop te zwoegen, ik loop te ploegen. De band duwt en de band die stuwt. De blazers klinken, het tempo luwt. De avond wordt te lang, veel te lang. Mensen lopen weg, wat een pech. Ik luister Vinky, behoed je pinky. Kijk in Jatstraat, hoor de maat. Want de echte Batgen, Schravenlandse Batgen, die redt de boel en hij trekt een schmoel. Hij loeit het feest weer op naar de top en mijn gaaien.